As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is rustig, ik doe niet veel nie. Dus baie nice, dat is mooi. So, hoe gaat het met jou malen? Nee, het gaat ook goed, dankie. Gaat goed, dankie. So, hoe gaat het met jou malen? Nee, baie goed, dankie. Hulle bekommer het vreselijk, want ik schrijf nou baie toetsen. Wel, ik ken van toetsen.

0: Interessant genoeg, vandag vir lunch het ek guacamole ingepak. Saam met lekker koekies wat ek het op gaan sit, soos my salty cracks, so het maak het net lekker. Of het nou helder groen of romerig, of die grove, hoe kan die mens sê, soos nie smooth nie. Maak jy saak hoe dit is nie. Dit is natuurlijk van een Mexicaanse hoofgereg wat die mens het gebruik, maar net een minuut per woord deurgetrek en alles. Ons maak gereeld as een familie ook nachos. Oh, dit is absoluut heerlik om nachos te maak. Oh, dit, ek is sommer nou lust daarvoor. Maar net een minuut, vandag is Nationale Guacamole Dag. Ek weet nie hoekom ek het so sê nie, dit voel net lekker om het te sê. Anders of sê mens, Nationale Guacamole Dag. Julle, dis Nationale Guacamole Dag. Nee, dis Nationale Guacamole Dag. Das. Het is 20 minuut en al 6. Goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast.
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Ek was gister weer in die cemetery, op die marme sien jy daar my oorlommetje, in die mortuary van my gemoed, jou memories uitgeken en geonderzoek, in die dag en die nacht sleep slag pas aan, terwyl tyd en die leven en die seerstal slaan, en het meestal moerig in my gemoed met jou omgaan. Het rooistreep getrek op my rug en elk vertrek weer.

gebeurt, zal niemand weet. Namel wel in elk geval van alles vergeet. Op het einde van die dag is daar niks wat dra. Net twee datums op het lip, dis al wat saak. En die enigste werkelijke, eindelijke ding is die streepies daar tussenin.

0: paar jare terug en as kind het ek hierdie ding oor en oor en oor geluister. En dit was meneer Richard Marx. Mm. Meneer Richard Marx het natuurlijk sy naam gemaakt as die backup sanger vir Lionel Richie vir jare. En nooit die kans gehad en alles nie. En een dag toe sê hulle vir hom, luister, hier skuip ek naar die voorinte mic toe. Ons moet gauw hierdie paar treffers net aan mekaar sit alles. En toe sê die producer, dude, you can sing, man. Uh-huh. En natuurlijk ook een baie groot treffers gehad. Right Here Waiting For You was een grote. Maar hy het een liedje uitgebring een paar jaar terug. En ek weet nie of hy siek was. En ek vraag verskoning as ek verkeerd is. Maar hy het baie maar geraak.
1: Mm.
0: Ek dacht, Ozempic was nog hier dingie.
1: Ja. Yeah.
0: En het hy Another One Down het hy uitgebring. Oh, sister! Die hele music video was in reverse ook. It was absolutely phenomenal. En net na dit, toe sien hy vir my, toe bring hy album uit, wat ek wil maak. Album was gang, Another One Down. Oh, treffer, man.
1: Love
0: treffer. Maar ja, nou is het
1: en ons gaan in jou werk, want verjaar vandag, hy is vandag 34 jaar oud.
0: What a man gotta do on your birthday, would ya? Maar ons gaan nou bykie rustig raak, Lies. Ons moet nou ongelukkig bykie the love. Meneer Richard Marx, and he says, right here waiting for you. Denk niet aan die branders in December is om die draai. Je vir jou vrou sê, nie liefie, jy gaan nou gaan visvang. Vat het verder.

0: Spasapelav.
1: On says aromat.
0: Dude, in on the cilantro. Gerstein Lofi en Jacques Duplessis voor die cruiser. Rick is nou gesê, wieder saus. Bikkie van de mingel moeskardoes hier bij lekker lamme likkies. Wat is voor je deeltrek? Heb je groot maak breekie vanmorgen en lekker om samen met je te keir. 17 minuten net voor die tijd. Vannacht. Mm-hmm. En die bok is al klaar in Australië. Maak recht voor die hele affaire.
1: Nee, volgende week zaterdag speel ons in Australië. Gaan een lekkie in wees. Natuurlijk ons beplan al klaar weer die kantlijn klets vir dit. Ja, my vlijkie is nou amtelijk terug in my handsak. Net vir ingeval.
0: Net jy is blij.
1: Ja, Marius en Leon was baie blij vrijdag toe. Ek sê, ek het my vlijkie vergeet.
0: Ons allemaal. Ons middelore het geselebreid. Nee, ek het gehoor.
1: Ek dink my vlijkie word gemis. Dink ons met die stem vat. Luisteraars kan sê, vlijkie ja of nee.
0: Ek blok al jylle WhatsApps. Amal. Jylle sal nooit weer verjaarsdag boodskap kan doen. Jylle gaan per postduif moet stuur.
1: So kijk, so jy rooi kort gaan.
0: Ja, 100%. So, weet die cricket is ook self van die gang. Ons het natuurlijk een lekker tour gehad. Zimbabwe en Namibië. En baie groot name wat weer opgekom het. En baie nieuwelinge wat weer hulle saus gewys het. Nou, ons natuurlijk ken Luan Pretorius, ons opener. Wat nou nie vir al die games geopen het. Maar sy broer... Soek een cricketer.
1: Oh, wow.
0: So sy broer op hierdie oomblik in tyd is by Affies, die Afrikaanse hoërskool, Seers Hoërskool. En dan wil ek net vir jy sê, dat in hierdie week het hulle bietjie van een battle gehad teen een ander span cricket. En hy het officieel Affies record gebreek.
1: Wow.
0: So nou moet ek vir jy sê, hierdie record was eers gehou in 2002 deur AB de Villiers...
1: Wow.
0: Vir 186 loopies wat op die kolfbaan gekry was. Dit was toe later aan gebreek in 2024 deur Jorrig van Skalkwyk teen 240 loopies wat die meeste in 'n one day is. En toe het hy gekom, die jongseun, Vian Pretorius, want natuurlijk die jonger boetie is van Protea, Luan Pretorius, saterdag het hy Affies rekord opgestel in 'n 50 balbeer formaat en 'n skitterende balbeer met 1 punt oorskry met 241 geslaan van 142 balle.
1: Dis fantasties.
0: Protea, hy kom ons, man.
1: Dis fantasties.
0: It's amazing.
1: Lara Wolfhard natuurlijk self ook amtelijk nou die meeste honderdtalle in vrouwe cricket met 18 keer wat sy oor 100 gekry het.
0: Net 18?
1: 18 keer wat sy oor 100
0: gekry het. Voel sy het al 'n miljoen keer gedoen.
1: Ek vloek so.
0: Daai vrou, luister hier nef, as jy aanmoet by enige event... En die fijn tannie kom daar aan en hulle is like, sien jy vrou, is die beste batsman, is een van die beste batsmans in Suid-Afrika. Ja. En like, sure is sy een van die. Die vrou is net ice cold.
1: Mm-hmm.
0: Aiden Markram in vrou vorm en Aiden Markram is in man vorm. Dis die en van het gis, van die vice kaptein van die Proteas vrouwe, maar altyd van hulle is, self is hulle al gedaan. Kon beter, maar wel gedaan. Ja. Maar yes, sy is, oh, she's ice cold queen.
1: Maar ek moet sê, was het vroeger die jaar of was het laatste jaar waar iemand gaat, het iemand van haar PR training gegeven, want sy het so geglimlach.
0: Sy het, nee? Ja, maar toen is knal diep in die semifinale in, so die stress is voorbij. Maar sy is so goed, baie, baie groot Wolfhard fan. En eerlijk, sonder dat mense afkyk op my, asseblief, ek het nie altyd vrouwens cricket gekyk nie, maar sy is een van die redes dat ek het.
1: Ja.
0: Sy is een van die redes dat ek het, want ek wil geweet het hoe die tannie doen, man, en sy is absoluut amazing, en nou ken ek elke liewe een per naam, en super trots op elk een van hulle.
1: Dit is rarig lekker.

0: front.
1: Maar je zal mij van vanavond. Ik weet niet eens hoe naar mij te komen. Ze komt zal mij maar ik is de stuit gaan. Zal mij nog een beetje beginnen worden.
0: Ja.
1: Maar als het jij is, dan een story.
0: Maar ja.
1: Ik zal langer dan zij, moet luisteren.
0: Ek, dit hangt af wie mijn vrouw ook. Want zeker van mijn vrienden, als ze van mij zeggen, kom gaan soms gaan gauw foto maken. Dan, oké. Okay. Ja. En dan andere mensen gaan, kom gaan soms mij, ek het die idee gehad. Dan sê ek soos, wat is die idee? Waarin gaan ek, wat is goede met elkaar?
1: Je praat van Johan, hey, ons weet, ons besef. Ons
0: van al twee Johans.
1: Ja. Maar ja, het is lekker, lekker, lekker, die lekker luisterstasie. Dat was natuurlijk Jay Stoutgaan. Anna het gesê, hoogte vrees, Arena Wies van Wijk is gelijk aan liefde. En dan Jonita du Plessis, Kalfoot Kind, nog steeds een van die toptreffers, man. Was basis die inlijf groot van Franjo en Ruan samen. Ruan het al bykie begin gospel doen, maar Franjo groot, natuurlijk Franjo was 18 jaar oud, dus hij is allemaal daar maar gesing het voor de eerste keer.
0: Waar.
1: So good man, so good, so good, so good. Maar ja, dat is lekker om samen met jullie te kijken, om zeker te maken, alles is Shana na, hier op die prachtige Witness Day. Ja, gloor het of gloor het nie, al middel van die week, middel van September.
0: Ja, ons al voorbij die middel
1: ja.
0: Nou, nie. 16 al vandag, ons werk ons self nader, as jullie het gemis het volgend, 99 tot kaars weer.
1: Crazy, dude.
0: Kan nie geloo, double digits.
1: Crazy. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Maar ja, maar ons hoop vir die beste vir die rest van die jaar. Natuurlijk is amper af as die as. En dan begin see tyd en al die lekker dingetjies wat jy samen gaan. Ek werk regdeur, maar ja.
0: En ons kom nou op die stadium, jy weet, einde van die jaar toe is ons soos, oh, dit is lang week en so. En volgende week natuurlijk donderdag is vakantiedag. Dis erfenisdag en dan het ons daar nog op... een vakantie. Gister, want lekker gepraat oor die erfenis vier daar by Fairview. Ons sien vreselik uit na dit.
1: Dan is met mekaar wat vir happy nou, ja.
0: Tien een spot goedkoop, daardig raam, die kan die hele dag daar rondhang. En jy kan Loufie sien, en jy kan vergaarkie sien. Hoe lekker het is.
1: Loufie, Loufie is die drukpleister hier so, ja.
0: En, wel, ons het ook gisteren besluit sonder jou weet.
1: Oh no.
0: Daar gaan een mechanical bull wees.
1: Oh, I'll ride it.
0: En ons een competitie aan vir die persoon die langste oplaai gaan een prijs wen. Dus ek soos, is aan, ek en jy.
1: Yeah, I'll go.

0: Sal jij moet laat staan. Zip erop, kwijkie, kwijkie, kwijkie. Bobby van Jaarsveld, dit is hier op die lekker luisterstatie. 20 minuten net voor die tijd van 9. Dit voor een lekker uitspiel. Ja, het was lekker om samen met jullie te kijken. Dames en heren, baie dankie voor al die informatie en boodskapies en al die lekker dingetjes. Hulle sê morgen is country dag, so bring jou country treffers en al die lekker dingetjes. Trek ze mijn country aan een nationale country dag morgen, want morgen Joel ons country songs laat die bijle huil. Maar van mijn kant af, dames en heren, ek hoop jullie allemaal het een fantastische dag verder. Wees soet as jy stout is, neem foto's. Maar op die einde van die dag, wees net geseend en gaan uit vandag en maak net iemand se dag. Be that guy wat levens red vandag net om 'n glimlag te doen en sê wie wat, liefde van my af, man. Love it, love it, love it. So ja, dit is wat het is. Klap dier, John Rock Prophet sê platteland. En ons vang jy morgen, selfe plek, selfe tyd hier by Grootbeck Breakfast. En Lisa is op vanavond, 6 tot 9. Cheers, viers.
1: Wanneer jy dit baartig, vat my hand. Ek vat jou sielvlees plast. Tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En dan sal jou by die afdraai kry. Ek en jy kan aan nou rei, in die stadslewe groet. Is die bitter besie dag.

Dus jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je better busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: so mooi, dankie Michael Lind, as jy dan nie meer lief vir my. 9:31, binnekort tyd vir jou boodskappe, kry hulle in tot en met 10:00, 082-333-367. Vandag is hy natuurlijk weer terug met Wiele Woensdag saam met King Cars, en dis so 10:45.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Sy naam is Kevin Leo en is Nicolien. Is tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas. You have me when you
1: buy a King Kaas. Word deel van die King Kaas familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy at King Kaas. That's right, you have family
1: en omgee. You have family
0: when you buy at King Cars. That's right, you have family when you buy at King Cars. And in the atelier.

0: WhatsApp 233 33 667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Jy is

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Riek Lange van Koalafis met Vergeet van my. Net voor het Riek is Nel met sy heerlijke satees met die concertina en die piesangskille in Marnu van Merwe met Shotgun. Tijd so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Is nou tijd voor

0: Daar zijn die klanken van Joe F. En hy sê vir ons iewers in jou oor. Net voordat Eland rij met asseblief en John Belcher geef vir ons Pamela Anderson die tijd so 18 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het op die middag samen zijn. Jy is op die rechte plek, het is Luister FM. Ek het vanmiddag twee damekies hier in die atelier van Johan Plammers. Ons het nou al vir Lentie in die atelier gehad en ek het vandag vir Nikki ook in die atelier. Goeiemiddag dames, hoe gaan het met julle? Hallo Nikki, nieuwe gezicht in die atelier. Goeiemiddag, gaan het goed?
1: Goed, dank je en self.
0: Klaar nie, altijd lekker om nieuwe mensen in die atelier te hee. En ek moet sê, ek is baie opgewonden om die te hoor waar ons vandag gesels. Hallo Lentie, gaan het goed met jou?
2: Goeiemiddag, het gaan goed, dankie.
0: Dit is mooi. Ek verstaan, julle is baie bezig. Johan kon het nou nie maak vandag nie. Die man is bezig met die loodgieterwerk. En ek is blij om te hoor dat Johan Plammers so goed doen en so bezig is. So, vandag gaan ons gesels oor instant geezers. Nou kyk, wat ek nou van loodgieterwerk af ken is, dan natuurlijk, kom ons los het nou maar net daar. Maar ek wil eens hoor, Nikki, jy is nou nie

Is luister FM, Big Nick saam met jou. Lekker 80's muziek op hierdie wille woensdag. Goeiemiddag, het een koue nat Port Elizabeth uit. Kom, het gaan goed, wat ook al jy doen. Dankie Etienne Kalitz met die middag saam zijn morgen terug. Ek is saam met jou tot so net voor 6 op hierdie woensdag. Jou weer om die draai, sportnies, topic, kom jou kant toe. Dan het ons ook jou kiekie kyk, hard stuff. Mark Marshall krijg saam met ons in die laatste uur van die program. En ons het ook lekker raai die lawaai waar jy moet luister na lekker natuurklanke. En moet raai, wat is dit wat jy daar hoor? Dit alles en vele meer net hier so op jou lekker luisterstasie.

0: vastverrakkie, ook een bekie lief vir jou.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.